80 jaar. Ja, een stekens uit de giris, de kensons de pechengepe, skap de remescobra. In semme belengo tactone, komen zij ja composer. Imirau vos kine kaza, se gen me komen zij skota jare. Ja, ne fets korante, de schisiges kentante, wat zijn of wat stente plan.